0: laatste.
1: Joostasie.
0: Een wonderlijke nooi, zij woont naar een onstraat. Zij heeft een fout, een groot, groot fout. Zij wou graag een Engels praat. En wanneer ik kom vrij, dan zei zij van mij, Jan, please, kom, zit bij mij. Put your arms on my

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte teen die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrow, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienste.

Een hartelijke goedemiddag aan jou. Bye bye, welkom. Is pas ingeskakeld, 12 minuten na 4. Het is tijd voor Huiswaarts Samedain. Hier op jouw gunsteling radiostatie. En het is natuurlijk welkom ook aan die luisteraars van jouw statie in Riebeek Valley Radio, wat ingeskakeld is van in die Weeskaap. Ja, die weer hier in Hartbeespoort, die sonnetjie skyn te lekker, nie te warm nie, nie te koud nie. Ons het eerlijke weer die laatste 2 dae. En ochtend nogal uitgekyk en gesê, jene mense, kyk die blou lig. Nou ja, ons is daarvoor dankbaar, maar ook dankbaar vir die reën wat geval het. Die wêreld is steeds groen hier by ons en ook al daar waar jy ook al is, hoop ek dat het met jou goed gaan. En dat daar aan die einde van die dag daarom oplossing in plek is vir die stormskade. Ons, baie van ons luisteraars wat ook onderwerp was daaraan in die Weskaap en selfs in die Suid- en Ooskaap aan stormskade. Baie sterkte, maar kom ons hou jou op hoogte van sake. Onthou, hier is die program vanmiddag om 4:30. Is dit natuurlik woorddraaitijd. Dis jou muziekspeeletjie waar jy die ooreenkomstige woord moet identificeer. In die titel van die liedjie of in die kunstenaar se naam en van. En dan het ons vir jou teen 5:00 se kant weer nuus. Ons het nie vandag geselsie met Jaco Kalahari nie. Eers weer vrijdagmiddag. Ja, maar vrijdagmiddag praat ons met hom. Ons het 5:00 vir jou nuus met streeks weer daarna. 4:45 se kant. En dis natuurlik aktualiteit. Jou nuus fokus in Setsel. Sport nuus 5:30. En dan kunstversoeke om 5:45 vanaand. So bly gerus ingeskakel. Hier op jou gunsteling radio. Lekker muziek op pad. En lekker saamkuier. En hou my op hoogte van sake wat die verkeer aan betref. Jy het my nommer 061-511-2602. Ons gaan eers gou kyk wat op die paai aangaan. Daarna gaan ons 'n handelsbreek neem en dan gaan ons muziek luister.

0: Kom eens kijken wat we bij aangaan. In die verkeersverslag wordt dan ons verskanverd door iTraffic. Net gevonden of je een beetje terugvoering geeft over die paaien hier in Zuid-Afrika. En dat is net met vergunning van iTraffic. Gauteng, die N3 oostelijke voorbijgang in een noordelijke richting. Dat is die afrit vanaf Van Buren. Baie druk verkeer tans daar op die N3 Noord, daar net na Van Buren. Neem ook kennis van die N12 zuidelijke voorbijgang. Westelijk stilstaande voertuig daar op die N12 West, net na die Reading Wisselaar. Die skouer van die pad is tans gesluit daar. KwaZulu-Natal, die N3 Zuid, afrit vanaf Market Road. Stilstaande voertuig op die N3 Zuid, net na daar die afrit vanaf Market. Die N2 Zuid, hierdie keer zuidelijk afrit vanaf die M4. Stilstaande voertuig daar op die N2. Is ook in de zuidelijke richting, net na die afrit vanaf die M4. As jy in een vloedgetuisterde gebied is, of waar baie stormskade nog steeds een probleem is, paaie word versperd door boomstompe of takke, of jy is in een gebied waar die pad oorstroom is en die paaie is gesluit, hou ons op hoogte van sake, dan kan ons aan een pad gebruik is en daar die areas hopelijk voortijdig waarskie. Ek het vroeger vandag verneem, want daar is sekere paaie in en om die Kaapse metropool, wat nog steeds gesluit is vir verkeers, sommige dele van die N1. En as dit wel die geval is, asseblief, bring ons op hoogte van sake, zodat ons ander padgebruikers kan waarskie. Dit is al van nou wat die verkeer aan betreft. Bykie later kyk ons weer in die verkeerssituasie. Ons maak so bykie muziek, natuurlijk nou. Maar eerst een draaikie maak by die marktplek. Daarna luister ons na Christy van die Kerk met die Dichter.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Dan ze groen door een boom, ze de kerel en groen. Zij gedachten hoog en niet takken. En ik droom van een plaats zonder enkele baas, waar een man werkt handen die sokken. En ik droom van een land waar die brammers brand en die trekkers trekt de zon. En een brandewijndam waar die lammers lam en die ministers

0: SFM, nieuws.
1: Dat is hartelijke goedemiddag aan jou. Dat was zo pas 5 uur en dus tijd voor jou nieuws op je gunsteling radiostatie. Goedemiddag, maar welkom. Je zijn geschakeld op Arties FM, jouw stasie in Riebeek Valley Radio. En het is tijd voor jouw 5 uur nieuws.

Vanmiddag in Junis, die speaker van die nationale vergadering, Tonko de Diza, in die parlementaire ad hoc comité wat beweringen van misdadigheid, corruptie en politieke inmenging in die strafrechtstelsel onderzoek, zijn levensduur tot 12 juni verleng. Die comité is aangesteld na verdoemende beweringen in die verband door die KwaZulu-Natalse politiecommissaris, luitenant-generaal Ntlanla Makwanazi. De aanvankelijke sperdatum voor die comité om zijn werkzaamheden te voltooien was 30 april. Die parlement heeft de kennisgeving gepubliceerd wat vertaart dat ingevolge reël 253 een ad hoc comité weer in die leven geroep kan worden indien het nog niet zijn werk tegen die vastgestelde datum voltooid het nie. Die comité heeft minstens 4 verlengings gehad in die bijna 8 maanden sedert het aangesteld is. Die ANC hou vandag sy speciale nationale uitvoerende comité vergadering in Kaapstad. Die partijse ambtenaren sal die NIK inlig na aanleiding van die constitutionele hofse uitspraak verlede vrijdag oor die Palapale-saak. Die hof het verlede week beslis dat die parlement gefouteer het dier een verslag van een onafhankelijke paneel te verwerp. Die paneel het bevind dat daar een prima facie saak tegen president Cyril Ramaphosa is wat verband hou met die diefstal van $580,000 van sy plaas in 2020. Die hof het voorts gelas dat het wel na een parlementaire comité verwijs moet word vir verder onderzoek. Die president het sedertdien aangekondig dat hy die verslag op hersiening sal neem. Na vandagse vergadering sal die ANC'se secretaris-generaal na verwachting morgen die partijse caucus in die parlement op hoogte bring. Die Weskaapse verkeersdienste sê die Dooiskloofpas is heropen, maar slechts vanaf die Woesterkant vanaf die Woesterkant. Ek herhaal net weer hierdie volledige sin. Die Weskaapse verkeersdienste sê die Dooiskloofpas is heropen, maar slechts vanaf die Woesterkant. Om owerhede het vroeg vandag ook die N1 suidwaarts van Woester na die Parel heropen. Albei bane is vroeg vir verkeer gesluit weens skade wat deur verwoestende storms en swaar reën veroorsaak is. Die provinciale verkeershoof Maxine Besidenhout sê geen voertuie met vragte wat moontlike risiko inhou sal by die genote tunnel deurgelaat word nie. Hulle sal wel toegelaat word om die N1 via die Detoistoofpas te gebruik. Besidenhout sê stop en rystelsel geld steeds by die Rossenwil teweegbrug en motoriste moet voorbereid wees op vertragings van tot 90 minute. Die N1 noordwaarts van die Parel na Woester bly gesluit. Die saak teen die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibagnoni en sy 2 medebeskuldigdes is in die Kwaggafontein Landrosof tot vrijdag uitgestel vir 'n amptelike borgtog aansoek. Sibagnoni het saam met Daniel Masilela en Philemon Mesiza verskyn op aanklagte van afpersing en geldwasery. Die 3 is gisteroggend in Gauteng en Mpumalanga in hegtenis geneem. Hulle bly in aanhouding. Gesondheidsambtenare in Libanon sê minstens 8 mense onder wie 2 kinders is dood in Israëlische lugaanvalle in die suide van die land. Die Libanese ministerie van Gesondheid sê motoriste wat op 'n pad langs die kus gery het is geteiken, ondanks die skietstilstand tussen Israël en Libanon. Israëlse weermag sê echter dat hulle die Hezbollah teikens aangeval en ontruimingswaarskuwings vir verskeie dorpe uitgereik het.

En hier is hij nou. Dat is natuurlijk Radio Raps van die beste band in die hele wijde wereld. Aangevraagd die Roy Schrobbelaar daar voor Debbie, daar in Kaapstad. Hier is hij nou. Geniet hem samen met mij.

prachtig daar, Radio Raps van die beste band in die hele wijde wereld. Kunstenaar Radio Raps heeft weer een nieuwe liedje uitgebracht. Die Girl van die Perl. Zij is, is die afgelopen vrijdag vrijgesteld. Ons gaan hem toch ook voor jou spelen op het stadion weer. Maar jullie liedje vanavond is aangevraagd die Roos Groblade af van jouw statiewereld. Een Brakenvel, speciaal voor Debbie. Onze tweede plek en derde plek deelnemer van Woord Draai. Ik speel wat jij graag hoort net na 6 vanavond. Zo blijf er eens ingeschakeld. Nou zit je stil te kijken naar jouw streeksweer. Wat je weer gaan doen in jouw streek voor die volgende paar dagen. Ons begin hier bij Hardebeespoort Noordwest.

0: Bewolkte weer wat wel verwacht wordt voor maandag. Maximum 22, maar geen reën wat op hierdie stadium voorspel word nie. Luisteraars van Riebeekvallei Radio, daar in Riebeek West area, hulle noem die Riebeekvallei area van die Weskaap. Kom ons kyk wat maak die weer daar. Dit moet dieselfde te wees as Brackenfell. Donderdag 19 maximum, son skyn dag, 19 vrijdag, lekker dag saterdag in die vallei 23, sondag 23 gedeelde bewolk. So ja, heerlijke dag wat voorlee ook vir die Weskaap, tot en met sondag ten minste. Maar as ek so kyk in die weerkaart, dan is daar ook geen koufront wat wag vir die rest van volgende week nie. So ja, die Kapenaars kan so 'n bietjie rus neem van die groot storm wat daar by hulle was. Dit is dan ons streeks weer, ons sal net na die 6 uur nuus vanavond gou vir jou kyk na die, wat hulle noem die nationale weer. Ons gaan nou een vinnige handelsbreek neem, en daarna, gaan ons gou nog vir jou muziek bring, voordat ons kyk na ons actualiteit vir die dag, dis natuurlijk nuusfokus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: The seasons are changing and at the Hatfield Motor Group it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za, where the hunt for the perfect drive ends. Rated number one in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

22 minuten na 5 hier op Huiswaarts aan het einde. Dus natuurlijk RTC FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio. Ons vat jou huis toe hier op woensdag die 13e mei. Steeds jou nieuwszaken van die dag. Die belangrijkste nieuwszaken van die dag. Kom eens kijken wat op die nieuwsfront aangaan.

0: Ja, die story rondom die virus wil net nie gaan rust nie. Nou is daar weer een nieuwe story wat die lig sien. Vrees wat gaan oor nog een virus op een passagiersskip. Ai, mense. Franse owerhede het blykbaar woensdag vandag meer as 1700 passagiers en bemanningslede op een Britse passagiersskip wat in Bordeaux vastgemeer het verhinder om die vaartuig te verlaat nadat de bejaarde passagier daar dood is. Tientallen mense aan boord van die Ambition, waarvan die meeste van die 1233 passagiers van Brittanje of Ierland afkomstig is, het blykbaar maagproblemen opgedoen. Die skip het dinsdag in Bordeaux aangekom met 514 Indiese bemanningslede aan boord. Gesondheidsowerhede het echter gesê, daar is geen verband met die hantavirus uitbreking, wat die lewe van drie passagiers op die Nederlandse vaartuig, die MV Hondius, geëis het nie, nadat dit van Argentinië vertrek het nie. Het is baie interessant hoe dat die media soms een ding kan opblaas tot in die verre verskieten en mense op hol kan jaag van vooraf, om op die einde van die dag net een ding te aanvaar as die waarheid. Nee, jy moet baie mooi ding. Onthou net, media bly media. Nietemin, kom ons laat het daar. Tijd vir jou verkeer, kom ons kyk wat op die paaie aangaan. En hierdie verkeersverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Kom ons kyk wat op die paaie aangaan. Nou, dit is nou 27 minute na 5, so ons moet nou kyk na die verkeer wat aangemeld is. Hierso van 5 uur. Die verkeersverslag wat nie op hierdie stadium vir my enig iets daar aan nie. Kom ons kyk op bladsy 1. Hier is wel iets, Gauteng, die N12 oostelike of suidelike verbygang. Die N12 suidelike verbygang in Gauteng, dis in die westelike richting, die afrit by Kumaro straat. Stil staan een voertuig op die N12 west, net voor Kumaro. KwaZulu Natal, die N2 suid, afrit vanaf Market Road. Stil staan een voertuig op die N3 suid, net na die afrit vanaf Market Road. Die rechterbaan is gesluit. Kaapstad, dit ons nog nie veel terugvoer ontvang nie. Lyk my alles gaan goed daar, behalwe ja, hierdie drukverkeer wat hulle hier aanmeld is al vanochtend gewees, daar die ons behoort al of by die huis of by die werk te wees of terug te wees, maar dit lyk my dis al wat die verkeer aan betref, geen ander verkeersprobleem met tans aangemeld nie. Omdat jy mag dit steeds doen as daar verkeersprobleem op jou area of in jou area is, laat weet ons op 061-511-2602. 28, bykans 29, minuut na 5, musiektyd. Hier is enetjie van Bruno Mars, Risk It All.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou oore.

Ja, ons praat een beetje over Billikies rugby. Deze in de kaalvoet Billikies gaan blijkbaar zaterdag weer jol. Nou, Frans Mopinaar het vroeger verjaar in Johannesburg gesê dat die gewilde Varsity Beker studentenreeks als het ware soos een trampoline vir Suid-Afrikaanse rugby talent is. Maar voordat belovende spelers hulle toksiker aantrek en gereed maak om op daardie wipmat na groter hoogtes te klim, lê kaalvoet rugby die broodnodige grondslag vir hulle sukses. En dan saterdag daar by Laerskool Midstream Reach Primary gaan daar weer met mag en mening gejol word, terwyl lede, of terwyl liefde eerder vir die spel met elke drie en pyn kan loopie ingestamp word. Het is weer tyd vir die jaarlikse Outsurance Blauwbulle Billikie Dag op die prachtvelde van die skool in die Pretoria omgeving. Nou, die feest is een vertoonfeester van die streek en die landse jong rugbykrag en die magdom onder 6, onder 7 en onder 8 spelers maak 452 spanne vol. Altesaam 4645 spelers gaan in 904 wedstrijde speel, terwyl daar na raming 14,5 mense dier die skoolse hekke gaan beweeg. Nou, ek weet, Hardies FM was laas jaar deel gewees van hierdie groot gebeurtenis by die Midstream Laerskool. Fantastische geleentheid en as jy daar nabij is, gaan moen het gerus by. En dan kom ons kyk so bykie na motorfiets sport. Ons het weer uitnodiging gekry na Future Exotics se vertoonlokaal om by die Suid-Afrikaanse Aye Venter self te hoor wat sy mikpunt is vir 2026 se eerste, of kan ons sê, se Isle of Man. Nou ja, Zunay Moti of Moti, eienaar van Future Exotics, het met Venter gesels. Ek dink ons laat hierdie berig, ek dink hierdie is nie heeltemal binnen die context van ons program nie. Ons praat een bietjie rugby sake. Die eerste Springbok wedstrijd van die nieuwe internationale seizoen vind oor net 38 dae plaas. Razzie Erasmus het 40 spelers na sy jongste beleidingskamp uitgenooi. Die wereldbeker Wen Africhter het 25 voorspelers en 15 achterspelers na die kamp, wat van 19 tot 21 mei in Kaapstad plaasvind genooi. Sterre soos Ambrose Papier, Frankie Hoorn, André Hugo Venter en Henko van Wyk tel onder die uitgenooide spelers. Nou, spelpeilgewys verdien Papier ongetwyfeld weer een kans in die Springbok trui. Sy laaste toets was in 2018 teen Wallis in Cardiff, maar hy was van jaar omtrent op sy stikke vir die bulle. Die rest van hierdie bericht kan ook nagevors word en weer gelees word op die webwerf van Marula Media onder die tabel Sport. Die tennis nie so mee af te sluit. Yannick Sinner se goue loopie duur voort. Nou, die wereldse voorste speler het dinsdag vir Andrea Pellegrino met 6-2 en 6-3 geklop om vir die kwart en wedstrijd van die Italiaanse Ope te kwalificeer. Nou, boonop is hy ook op koers om een van Novak Djokovic se ATP 100 records te verbeter. Of 1000. Boonop sê ek gewee, is hy ook op koers om een van Novak Djokovic se ATP 1000 records te verbeter. Die Servier het 31 achter die volgende wedstrijde in die toernooi gewen en as Sinner is sy volgende kragmeting wen, sal die record net achter sy naam staan. Ja, dis prachtig, dit is ook natuurlijk kan jy hierdie berig in sy volledigheid gaan nalees op die webwerf van Marula Media. Dit is al wat ons sportnies aan betref vir nou. Bring nog sportnies vir jou morgen. Ons gaan nou een draakje maak by die markplek en daarna luister ons na Dis Net Frederik met Rolo Meisie.

Dus dat is Kankel bij Hart, die CVM, huis van Sommerduin. En dit was terug een tijd samen met Lucas Marie geweest. Victoria Bay. Ik weet niet of jij hem nog zal ontdekken. Dit is een man wat diep sporen getrapt heeft in die muziekbedrijf. Maar nou ja, tot en met ons nou kom bij ons nieuws. Gaan ons weer luisteren naar ietsje van Dion van der Merwe. En Dion van der Merwe vat ons tot bij ons Antnies om 6:00 vanavond. So bly gerus ingeskakel. Daarvoor net hier op jou gunsteling radiostasie. Hier is 'n sokkie. Dis 'n sokkie keerspel van die Shadows.

0: SFM Nuus.
1: Wel, is hartelijk een goeie naam van jou. Dit was pas 6:00, dus tijd voor jou aan het nieuws op Hardies FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

Splinternieuw en Krak was. Dat is Neil Sanderlin, zijn nieuwe jene, Ports en Johns. Is afgelopen vrijdag vrijgesteld. En reeds deel van die spelers hier bij Hardies FM. 12 minuten, daar zijn we 13 minuten na 6. Kom eens kijken hoe vinnig naar Morris weer. En daarna nemen we weer een handelsbreek voor ons bij nog muziek kom. Hier in Huiswaard Samedijn.

zee voor alles wat jij is. Dat je je beesten geeft, elke dag is ik jou mis. In het zie in jou.

0: Lange Pietersen daar met Afrikaner boervrouw. Prachtige liedje daar. En ja, ik probeer om voor die prachtige man hier bij ons in de atleet te krijgen. Zo gauw als wat ons moeilijk kan. Leidt natuurlijk onlangs een nieuwe liedje vrijgesteld. Lionel Pietersen, hier in met... ach, mijn vader, waar praat ik nou? Heeltemaal die mekaar. Logan Pietersen met Afrikaner boervrouw. Die tijd is al gestapt, 22 minuten na 6. Kom eens kijken naar je verkeer, wat op je paaien aangaan. Iedere keer verslag wat aan ons verskaf wordt door iTraffic. Kom ons kijken net gevindig, wat is die situatie op die paaie? Als er enige probleem is, zal ik het gevindig net vir jou deurgee. Gauteng, die N3 oostelike voorbijgang. In de zuidelijke richting, die afrit bij Van Buren. Stilstaande voertuig op die N3 Zuid, daarbij Van Buren. Dan die N12 West, afrit bij die N1 Zuid, Diepkloof Wisselaar. Dat is die Diepkloof Wisselaar. N12 West daar, stilstaande voertuig op die afrit daar. By die, ja, dat is op die westelijke afrit bij die Diepkloof Wisselaar. Dan KwaZulu-Natal, N3 Noord, afrit vanaf Herigwala, stilstaande voertuig op die N3 Noord, bij daar die afrit bij Paradise Valley Road. Kaapstad, die N7 is Noord, en dis natuurlijk een noordelijke richting, die afrit vanaf, of die richting, afrit in die richting van Bosmansdamweg, dus die afrit in die richting van Bosmansdam, daar was een ongeluk op die N7 daar, net na die afrit bij Bosmansdam. Die linkerskouer van die pad is tans gesluit. Neem kennis van die N2 uitgaande afrit by Spine Road in Kaapstad. Dit is baie druk verkeer tans daar op die N2 uitgaande by daar die afrit by Spine Road. Dit is ons laaste verkeersverslag van die dag. Bly geskakel, nog muziek op pad. Geen kunstenaar 3 spel vanavond nie. Hier is... Astrid S met Think Before I Talk.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Nou, dat is bijkans het einde van het programma. Ons die vanavond kunnen ze naar drie spel niet, maar ons gaan over jou net gauw vinnig verduidelijk wat die muziek aan betreft. Ons gaan jou een liedje geef, muziek hier die 50er jaren uit. Het is de muziek die 50er jaren uit en dat is een 50er jaren keerspel. Eentje van The Champs, Tequila, dan Bobby Darin met Splish Splash. En als het tijd is, luister ons naar Connie Francis' Stupid Cupid. Geniet het samen mee. En natuurlijk vanavond zijn kunstenaar drie spel wat oorstaan tot morgen aan. Ons brengt voor jou muziek uit die 50er jaren.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: We zien in de 50er jaren, dus waarom we ons afgesloten is vanavond. Dank je voor je samenkeer hier in IJswaard. Samen met Heineken op je de heerlijke avond verder. En vanavond zie je weer Dewald Maritz met Klein Zaterdag aan samen met Dewald. Ik is samen met jou weer terug achter de microfoon morgenmorgen om 3:00. Voor een uur van Midday Magic. En daarna is het IJswaard samen met Hein. Ik hoop je de heerlijke avond verder. Ik hoop je geniet jouw avond ter die. Nou ja, ik ga IJswaard keer. Een heerlijke nachtrust voor jou. Prachtige donderdag voor jou morgen. Net na die handelsbreek speel ik voor jou uit met een liedje in de 60er jaren. Cliff Richard met Bachelor Boy. Van mijn kant af tot morgen. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft die oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruik ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen. Wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen. Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand tegen slechts 1.500 rand per maand. Met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jou sleutel tot financiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: dat ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschuim. Hey papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschuim.
1: Trekkel hem, trekkel hem. Kap, kap, kap, kap.
2: Hey!
3: Zachter door die gedief, dief, dief, dief.
4: Motherfuckers, doof, doof, body, body. Doof, doof, banana, my doof, doof. Give me biggie.
5: Hier is jij nummer 1. Op jouw stasie.
4: Doof, doof, doof, doof.
5: Jouw stasie. Jouw stasie.
4: Met de lekker.
5: Jouw stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteide. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waar ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

toestand. Ek kan het nie meer van rust en losig, het maak my sak. Ek haal is die gebouwe, robot en touwe, dis anders as by die huis. Dis geen en alle ander baan om een wedstrijd mee te spelen.